Ik heb geen spijt, geen tranen, geen verlangen. Zoals rook van appelbloesemsteer, door het goud van het verval omvangen. Gaat alles voorbij en keert niet weer. Nooit meer zul je zoals vroeger strijden. Mijn hart, dat door de kou is aangedaan. Het land der berken zal me niet verleiden. Ooit nog blootsvoets er doorheen te gaan. Zelden zet

Ik verlang nu minder dan tevoren. Leven, ben je soms een droom van mij? Het is als reed ik bij het lentegloren, 's morgens op een roze paard voorbij. Elk van ons moet van dit leven scheiden, het koperen lover van de esdoorn kwijnt. Wees gezegend tot het eind der tijden, al wat bloeit en daarna weer verdwijnt.